0: De eerste lezing is genomen uit het boek Job.
1: Première lecture du livre de Job.
0: In die dagen sprak Job aldus.
1: Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches.
0: Vrienden, heb medelijden met mij.
1: Ayez pitié

0: maintenant un petit moment de contemplation après cette belle homélie.
1: Broeders en zusters, nu we hier samen zijn bij de grot van Massabielle, de plek waar de hemel de aarde raakt,
0: ici, leggen wij in alle vertrouwen
1: onze gebeden
0: où le ciel touche la terre,
1: onze Vader.
0: Nous offrons maintenant nos prières au Dieu.
2: Wij bidden voor de wereldwijde kerk.
0: Nous prions
2: dat
0: pour
2: zij in navolging van Maria altijd een toevluchtsoord mag zijn voor wie troost en hoop zoeken.
0: Un refuge pour tous ceux qui
2: cherchent. We bidden voor vrede in de wereld.
0: La paix.
2: Dat de muren van verdeeldheid mogen worden afgebroken door de kracht
0: la paix.
2: Van geloof en naastenliefde. Laat ons bidden.
0: Prions le Seigneur.
3: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
2: We bidden voor alle pelgrims uit Nederland en Vlaanderen die deze dagen tezamen te gast zijn bij Maria. We danken u voor de ontmoetingen, de gedeelde verhalen en het samen bidden en zingen. Geef dat de band die in deze dagen is gegroeid ons ook thuis
0: blijven
2: verbinden en inspireren. Laat ons bidden.
0: Prions le Seigneur.
2: We bidden in het bijzonder voor de zieken,
0: aussi pour
2: de
0: les malades,
2: ouderen en de kwetsbaren hier bij
0: les
2: ons
0: vieilles,
2: en thuis in Vlaanderen en Nederland.
0: Les personnes qui sont restées à la maison.
2: Dat ze allen door ons gebed bij de grot van Lourdes de innerlijke vrede, troost en kracht mogen ontvangen die ze zo hard nodig hebben.
0: Et qu'ils trouvent la force dont ils ont
2: Laat
0: besoin.
2: Ons bidden.
0: Prions le Seigneur.
2: We bidden voor de vrijwilligers, reisleiders, pastoren en de medische staf die onze bedevaarten mogelijk maken.
0: Zegen hun accompagne pendant ce pèlerinage.
2: En hun open hart. Dat de ervaring van deze week hen sterkt in hun dagelijks leven en in hun geloof. Laat ons bidden.
0: Ce pèlerinage les réconforte.
2: We bidden voor alle intenties die we in stilte in ons hart meedragen naar deze heilige plaats. Voor de dierbaren met wie we ons in gedachten verbonden voelen. Dat de genade van deze plek mag doorwerken in onze gezinnen.
0: Que la grâce de Lourdes puisse continuer à travailler dans nos familles. Prions le Seigneur.
2: We bidden voor de overleden zusters en broeders
0: die ons zijn voorgegaan naar u.
2: Dat ze geborgen in uw liefde mogen rusten in vrede. Laat ons bidden.
0: Qui soit en paix. Prions le Seigneur.
1: God onze Vader, u hoort de gebeden van uw volk. We danken u voor de
0: genade. Écoute les prières de ton peuple.
1: Mogen alles wat we hier hebben ontvangen in ons vrucht dragen en ten goede
0: komen
1: die we gaan
0: ontvangen.
1: Dit vragen wij u.
0: Nous le demandons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
3: Als offerande lied zingen wij. God groet u zuivere bloemen.
0: Dans le chant offrande, c'est un chant de Marie. Dieu te salue, fleur pure.